Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Radio Ludo. Het station waar golden oldies klinken als fonkelnieuw.
1: Geniet van je dag.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

revolutie ook niet meer. Dat was voorbij. Nee, niet meer naar het graf van Lenin. En ook niet meer naar Café Pushkin. Nee, nee, dat moest niet meer. Wat lijkt mijn leven nu zo leeg? Maar weet dat ik op een dag in Parijs hoop haar gids te mogen wezen, Nathalie.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De 22 assistentiewoningen van Zorgvliet in Kinrooi worden niet gerenoveerd. De gemeente kiest voor een uitdoofbeleid. Geen nieuwe bewoners meer, de huidige bewoners mogen blijven. De renovatie zou 2,5 miljoen euro kosten en slechts EPC-label C opleveren. Een deel van het bespaarde budget gaat naar ouderenzorg, zoals gezinszorg en mantelzorg. Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, klinkt het. Lichamelijke klachten door zwaar werk kosten België jaarlijks zo'n 10,5 miljard euro. De nieuwe KU Leuven spin-off Meet Ergonomics uit Hasselt pakt dat aan met video- en sensortechnologie. Via een digitale tweeling van werknemers voorspelt de software blessurerisico's tot 77% accuraat. Het bedrijf haalde 665.000 euro startkapitaal op. Ze willen uitgroeien tot een internationale norm. Vandaag krijgen we in Limburg zon en wolken, met in de namiddag kans op enkele buien. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen blijft het droog en breekt de zon door, bij maxima rond 18 à 19 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: is niet zeker dat de Belgische winkels van Albert Heijn vandaag alles aangeleverd krijgen. Het IT-incident, mogelijk een hacking, heeft ook meerdere distributiecentra in Nederland getroffen. Vooral verse producten komen in het gedrang. De aanlevering van de bijna 90 winkels bij ons gebeurt vanuit Tilburg en ook dat verdeelcentrum is getroffen. In Atlanta in de VS is een dode gevallen in een pretpark. Een man viel daar uit een achtbaan, raakte de attractie nog een paar keer en viel toen hard op de grond. Bij het incident raakten ook andere mensen gewond. De achtbaan ging op dat ogenblik aan 112 per uur. In Mexico zijn al 5 mensen omgekomen in het stormweer. Tropische storm Rachel kostte aan 4 mensen het leven. Overstromingen sleurden een gezin van 4 mee. 5 mensen zijn nog vermist. En in het zuiden heeft orkaan Simon 1 slachtoffer gemaakt. De orkaan gaat nu weer over zee, maar komt over een paar dagen weer aan land in het noorden. Orkanen en stormen zijn dit jaar extra krachtig door klimaatfenomeen El Niño, door de opwarming van zeewater langs de evenaar. Bij een Russische droneaanval op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Een 12-tal mensen raakte gewond. De drone sloeg in op een appartementsgebouw van 25 hoog. De Franse marine heeft een schip geënterd dat mogelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Het schip voer voor het Franse eiland Réunion in overzeesgebied en probeerde brandstof te smokkelen. Het schip voer onder andere vlag, maar alles wijst erop dat het Russisch is en zo sancties wilde omzeilen. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk vastbesloten is om de schaduwvloot te bestrijden. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was amper 34. Mitty was bekend als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad.
1: You're completely out of your mind. I mean, why? Why?
0: Waaraan Mitty is overleden is onduidelijk. Hij leed wel aan een houdings- en bewegingsstoornis. Het is bewolkt met af en toe lichte regen en 20 graden. Later deze week zonnig en tot 21 graden.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service. Het is goed in de
1: square. Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Gemeenten rond Leopoldsburg willen dringend extra maatregelen tegen de everzwijnenoverlast. Dat bleek maandag op een overleg in het gemeentehuis. Barry Lieves uit Leopoldsburg moest donderdag op de vlucht slaan voor een rotte everzwijnen. 40% van het gebied is momenteel niet bejaagbaar. Er komen mogelijk meer jachtgebieden en drukjachten. Ook het militair domein is een knelpunt. Politie Karma hield afgelopen weekend verkeerscontroles in Genk. Een bestuurder reed 160 km per uur op de Westerring en raakte zijn rijbewijs 15 dagen kwijt. Op de Henry Fortlaan en Oosterring werden driftende voertuigen onderschept. Zondag controleerde de politie op rijden onder invloed in Bocholt, Houthalen, Helchteren en As. 8 bestuurders dronken te veel. 2 reden onder invloed van drugs. Ook opgedreven fatbikes werden geverbaliseerd. Vandaag krijgen we in Limburg zon en wolken, met in de namiddag kans op enkele buien. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen blijft het droog en breekt de zon door, bij maxima rond 18 à 19 graden.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Afgelopen nacht is een agent omgekomen bij een incident in Jette bij Brussel. Het Brusselse parket bevestigt dat nieuws en geeft later op de dag meer informatie. Ook in Elsenen is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Het parket onderzoekt beide incidenten. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee zaken. Volgens de eerste informatie zou dat niet het geval zijn. De 13 hogescholen in Vlaanderen hebben samen meer dan 174.000 studenten. 3% meer dan vorig jaar. Op 5 jaar tijd gaat het om ruim 31.000 extra studenten. Opvallend is dat de graduaatsopleidingen sterk groeien. Dat zijn de kortere, praktijkgerichte opleidingen. Maar in de lerarenopleidingen zitten dit jaar minder studenten. Vooral in de opleidingen die voorbereiden op een carrière in het middelbaar onderwijs. De pro-Iraanse Houthi-rebellen in Jemen hebben gisteren opnieuw een Saoedische luchthaven aangevallen. Volgens de Houthis was de aanval succesvol, maar Saoedi-Arabië zegt dat de raket op tijd onderschept werd. Naast de raketaanval was er ook nog een drone-aanval op een Saoedische militaire basis. De Houthis willen de macht overnemen in buurland Jemen en Saoedi-Arabië probeert dat te verhinderen. Afgelopen zaterdag werd de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zwaar aangevallen door de Houthis. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 mensen gewond. Paus Leo XIV wordt vandaag opgenomen in een ziekenhuis in Rome voor een longoperatie. Artsen zullen een knobbeltje in zijn linkerlong verwijderen. De 71-jarige paus maakte zelf bekend dat het knobbeltje vroeg ontdekt is. Het Vaticaan verwacht dat hij ongeveer een week in het ziekenhuis zal herstellen. Het is regenachtig vandaag bij temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Living Without You van Patricia Pai. Een hele goedemorgen allemaal. Welkom. Dit is alweer Espresso.
1: Espresso. Coffee met de Ludowijn.
0: Ondertussen is het alweer dinsdag geworden en zelfs de 13e oktober. Oef, zullen sommige mensen zeggen, gelukkig niet vrijdag de 13e. Ja, voor de bijgelovigen onder ons, nee, het is dinsdag de 13e. Espresso is er wel en we hebben weer mooie muziek meegebracht van de Marbles, ook van Adamo, van de Hot Legs en van Connie Francis.

Voilà, en ik kreeg een koekje van eigen deeg. Benjamin Neeman zong erover in 1996. En John Denver, die was in 1974 alweer lang blij dat hij terug thuis was.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

Und immer geht die Sonne wieder auf. Je hoorde Udo Jurgens. En de Hasselse Jeneverfeesten komen er weer aan. En dat zal je geweten hebben als je in Hasselt woont. Het staat allemaal een klein beetje in het teken van de Jeneverfeesten. En ook Koen Baks die doet zijn duit in het zakje als het ware. Want hij heeft het straks over de Jeneverfeesten in Hallo met Koen. Straks na 10 uur. Nu eerst tijd voor Kenny Rogers en Doty West.

0: Playa Con Dios uit de gouden jaren, eind jaren 70, met hun gouden hit Puerto Rico. En in Toscane, meer bepaald in Cortano, zijn het afgelopen weekend 30.000 flessen wijn gestolen. Nu, dat ga je niet even ophalen met een boodschappentas. 30.000 flessen natuurlijk. De dieven hadden zich toegang verschaft tot het magazijn en hebben de buit weggereden met een aantal bestelwagens. Amai, serieus verlies voor dat wijnhuis daar in Toscane, want per fles kosten ze ongeveer 150 tot 500 euro. Tel maar uit, maal 30.000.
1: Ludo! It's summertime, summertime.

Toch een keer leuk om terug te horen, deze van de Marlettes, een echte popcorn oldie, Bella Dalena. Daarvoor de Hot Legs, oftewel 10cc zoals ze in het begin heette, met de Neanderthal Man. En de Jamies mochten het drieluik openen met Summertime, Summertime. En het gaat dit keer of deze week ook weer een klein beetje zomertijd worden. Naar het schijnt zal het donderdag een goede 20 graden worden. Dus de zomer blijft nog een klein beetje nazomeren, bij wijze van spreken. En wij gaan terug naar 1963 met muziek van onze eigen Adamo. Tombe la neige, dat is wat anders dan zomer, hè? Tombe.

0: Comedy Reportage.
1: Goedendag luisteraars, bij ons in de studio Frederik Stegen van Woppa. En Frederik, binnenkort zijn het bij jullie weer open deurdagen.
2: Inderdaad, op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 oktober zijn er weer open deurdagen.
1: En er is ook nog een infosessie, geloof ik, hè?
2: Klopt, en dat op vrijdag 23 oktober starten we met een infosessie om 8 uur 's avonds, die zich specifiek gaat over slimme thuisbatterijen.
1: Mm-hmm. Maar je moet wel inschrijven.
2: Klopt, de sessie is volledig gratis, maar inschrijven is verplicht en kan via onze website www.woppa.be.
1: Ja, en dan gaan de deuren open.
2: Op zaterdag en zondag gaan de deuren open en dat telkens tussen 10 en 17 uur.
1: En er zijn waarschijnlijk weer veel nieuwigheden.
2: Klopt, de batterijen die worden steeds slimmer en groter qua opslagcapaciteit. En ook zijn er weer nieuwigheden op het gebied van verwarming. Want heel veel mensen die zoeken toch naar een alternatieve oplossing voor de gas. En dat wordt dan gedaan met airco-systemen. Ja. Of anders genoemd warmtepompen, die ook zeer zuinig zijn op het gebied van verwarming.
1: Mm-hmm. Dus Frederik, de mensen kunnen heel wat bijleren op die dagen en natuurlijk ook leuke ideeën opdoen.
2: Absoluut, en we zullen zeker zorgen dat er een hapje en een drankje klaar staat.
1: Wanneer weer precies die open deurdagen?
2: Dus de infosessie vrijdagavond om 8 uur, vrijdag 23 oktober. En de open deurdagen op zich zaterdag 24 en zondag 25 oktober tussen 10 en 17 uur.
1: En dat gaat door?
2: Op de Biezenakkers 15 in Riemst.
1: Prima. Frederik, bedankt voor de toelichting. Veel succes met de open deurdagen bij jullie.
2: Dankjewel.

Een eigen versie van Jambalaya on the Bio. Je hoorde Gary en de Pacemakers uit de Golden 60s. En we blijven in die periode ronddwarrelen hier bij Espresso en Ludo. Want we hebben weer eentje klaarstaan uit de gouden jaren 60. U weet het, u hoort ze allemaal. De hits tussen de 50s en de 90s hier bij Ludo. En allemaal in perfecte kwaliteit. Want dat is zo'n klein beetje ons stokpaardje geworden in de loop van de tijd. Enfin, ik heb het nu over de Marbles met Only One Woman.

Jawel, nog wel een de live uitvoering. Elvis met The Wonder of You. En daarvoor Be My Boogie Woogie Baby van niemand minder dan Mr. Walkie Talkie. Onze tijd voor vandaag, die zit er alweer op. Straks is er Koen Baks na 10 uur met Hallo Koen. En daarin weer aandacht natuurlijk voor de jeneverfeesten die eraan komen hier in Hasselt. We laten jou met Ron Goodwin en een hele bekende tune van tv. Miss Maple's Team. Leuke dag nog. En tot morgen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Afgelopen nacht is een agent omgekomen bij een incident in Jette bij Brussel. Het Brusselse parket bevestigt dat nieuws en geeft later op de dag meer informatie. Ook in Elsenen is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Het parket onderzoekt beide incidenten. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee zaken. Volgens de eerste informatie zou dat niet het geval zijn. De 13 hogescholen in Vlaanderen hebben samen meer dan 174.000 studenten. 3% meer dan vorig jaar. Op 5 jaar tijd gaat het om ruim 31.000 extra studenten. Opvallend is dat de graduaatsopleidingen sterk groeien. Dat zijn de kortere, praktijkgerichte opleidingen. Maar in de lerarenopleidingen zitten dit jaar minder studenten. Vooral in de opleidingen die voorbereiden op een carrière in het middelbaar onderwijs. De pro-Iraanse Houthi-rebellen in Jemen hebben gisteren opnieuw een Saoedische luchthaven aangevallen. Volgens de Houthis was de aanval succesvol, maar Saoedi-Arabië zegt dat de raket op tijd onderschept werd. Naast de raketaanval was er ook nog een drone-aanval op een Saoedische militaire basis. De Houthis willen de macht overnemen in buurland Jemen en Saoedi-Arabië probeert dat te verhinderen. Afgelopen zaterdag werd de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zwaar aangevallen door de Houthis. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 mensen gewond. Paus Leo XIV wordt vandaag opgenomen in een ziekenhuis in Rome voor een longoperatie. Artsen zullen een knobbeltje in zijn linkerlong verwijderen. De 71-jarige paus maakte zelf bekend dat het knobbeltje vroeg ontdekt is. Het Vaticaan verwacht dat hij ongeveer een week in het ziekenhuis zal herstellen. Het is regenachtig vandaag bij temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.
1: Hallo, met Koen. Grasduinen in onze discotheek met Koen.

Nou, het zijn die heren die wereldberoemd werden met de hit No Milk Today. Je kent ze wel, Hermits, hier bij ons met Silhouettes. Bijzonder goedemorgen op deze wat grijze dinsdagochtend. En fijn dat je luistert naar Radio Ludo. Wij brengen uiteraard weer kleur in je leven. En dat doen we zoals gebruikelijk met muziek. 2 uur lang in een nieuwe Hallo met Koen. En straks besteden we ook weer aandacht aan de jeneverfeesten. En bereiden we weer een lekkere cocktail. Dat is voor straks, nu eerst naar muziek. We gaan richting Italië met deze van Laura Pausini.

0: artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
1: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
0: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

Ja, je hoort het hier. Muziek in elke taal, in elke soort. En dat was wat instrumentaal van de Shadows hier bij ons met Dakota. Ja, september was blijkbaar weer de warmste maand ooit gemeten. Zometeen de echte cijfers na deze van de Zweedse popformatie ABBA.

Hitmakers uit Zweden, ABBA, hier bij ons in deze Mamma Mia. En afgelopen september was dus wereldwijd de tweede warmste september ooit gemeten, met een gemiddelde temperatuur van 16,27 graden. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de Europese aardobservatiedienst Copernicus. Het was ook de tweede maand op rij dit jaar dat de gemiddelde temperatuur wereldwijd 1,5 graden hoger lag dan het pre-industriële niveau. Ja, we zitten al enkele maanden boven die 1,5 graad en aangezien de sterke El Niño nog steeds in kracht toeneemt, zal deze situatie waarschijnlijk nog tot in het jaar 2027 aanhouden.

Dat was een Fats Domino in de Fat Man. En straks hebben we nog nieuws over de Fabeltjeskrant. Jawel, nu eerst naar de Dire Straits in How Long?

heel wat drama op deze dinsdagochtend. Dat was de koning van het Vlaams lied, Wiltura en Geen zomer zonder jou. En dan iets waar we zelf een beetje mee groot geworden zijn, dat is namelijk de Fabeltjeskrant. Wel, die keert terug op televisie en dat als animatieserie. En de makers zijn best ambitieus, want het is het streven om de Fabeltjeskrant in minimaal 40 landen weer op de buis te krijgen. Dat zegt Robin de Levita, dat is de theater-, televisie- en filmproducent die daarmee het levenswerk van zijn vader voortzet. Want Luc de Levita was namelijk samen met Thijs Tjanowski grondlegger en producent van de oorspronkelijke Fabeltjeskrant die vanaf 1968 maar liefst 1612 afleveringen telde. En daarbij zijn momenteel de gesprekken gaande en het is dus de bedoeling om de Fabeltjeskrant weer in 40 landen op de buis te krijgen.

0: Ja, een wereldster. En dat was hem, Ray Charles, in deze Your Cheating Heart. Nu tijd voor het meer muziekmoment. We draaien drie platen gewoon non-stop na elkaar. En we beginnen met Sir Paul McCartney en The Wings.
1: Later.

De Duitse hitformatie Boney M. in Gotta Go Home. Maar dat is nog niet van toepassing, want wij zijn er zometeen weer met deel 2 van deze Hallo met Koen. Ik heb nog een mooie afsluiter. Dit is Rob de Nijs en zet een kaars voor je raam vannacht.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De 22 assistentiewoningen van Zorgvliet in Kinrooi worden niet gerenoveerd. De gemeente kiest voor een uitdoofbeleid. Geen nieuwe bewoners meer, de huidige bewoners mogen blijven. De renovatie zou 2,5 miljoen euro kosten en slechts EPC-label C opleveren. Een deel van het bespaarde budget gaat naar ouderenzorg, zoals gezinszorg en mantelzorg. Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, klinkt het. Lichamelijke klachten door zwaar werk kosten België jaarlijks zo'n 10,5 miljard euro. De nieuwe KU Leuven spin-off Made Ergonomics uit Hasselt pakte dat aan met video- en sensortechnologie. Via een digitale tweeling van werknemers voorspelt de software blessurerisico's tot 77% accuraat. Het bedrijf haalde 665.000 euro startkapitaal op. Ze willen uitgroeien tot een internationale norm. Vandaag krijgen we in Limburg zon en wolken, met in de namiddag kans op enkele buien. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen blijft het droog en breekt de zon door. Bij maxima rond 18 à 19 graden.
4: Hallo, met Koen. Grasduinen in onze discotheek met Koenba.

romantiek ten top. En dat allemaal dankzij Bobby Vinton in deze Some Kind of Wonderful. Bijzonder goedemorgen, welkom hier in deel 2 van deze Hallo met Koen op deze dinsdagochtend. We besteden zometeen weer aandacht aan de jeneverfeesten en maken alweer een lekkere cocktail. Dat is rond 10:45. Nu eerst nog naar de muziek met een heel bekende. Deze hier van Paul Anka in I'm Just a Lonely Boy.

Ja, de plaat is en blijft immens populair. Dat was Paul Anka in I'm Just a Lonely Boy. Straks Neil Diamond en Play Me. Eerst nog de mooie samenwerking tussen de koning van het Vlaamse lied Wiltura en de band Trigger Fingers.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Dat was het welbekende L'Italiano van Toto Cotugno. Zometeen praten we weer met de jenever-expert Patrick Koekelbergs. Hij doet dat samen met onze collega Manon Sterkmans. En hij serveert je alweer een nieuwe jenever-cocktail. Dat dus zometeen na deze van The Fortunes. And everything is out of season.

0: Dit weekend zijn in Hasselt de Geneverfeesten en ik zit hier weer bij Patrick. Hij heeft alweer een heel lekkere Genevercocktail bij. Welke ga je vandaag aan ons voorstellen?
1: Ja, vandaag ga ik iets vertellen wat waarschijnlijk door veel mensen al vergeten is. De gewone, simpele Cola Tique. De Cola Tique is een cocktail, eigenlijk een longdrink, op basis van 5 centiliter Genever, 15 à 20 centiliter cola, ijsblokjes, schijfje citroen en klaar. De Cola

0: Dat werd vroeger overal geschonken, bij de voetbalmatchen, in de kantines en zo verder. Dus eigenlijk iets uit de oude tijd, maar toch nog altijd zeer lekker.
1: Lijkt me inderdaad heel lekker. Ik denk dat ik dit eens terug bij de jeugd moet gaan voorstellen. Wil je graag deze recepten nog eens raadplegen? Surf dan naar www.radioludo.be.

Maar als hij zijn plaats verlaat, wordt hij verstoten, redeloos.

zo mooi, daar word je zelfs een beetje stil bij. Dat was Freddy Bierce in deze Inch'Allah. En nu een plaat die origineel werd opgenomen in 1966 door de Motown-zangeres Chris Clark, maar haar versie werd destijds geen hit. Het was wel een hit voor Stevie Wonder en die gebruikt het voorvoegsel Yester, zoals in Yester Love en Yester Glow. Ja, het betekent dus de pijnlijke realiteit dat een relatie echt voorbij is. En dat hoor je ook in dit toch wel melancholisch nummer van Stevie Wonder in Yester Me, Yester You, Yesterday.

grootheid geweest. Deze hier van Julio Iglesias samen met Willie Nelson in To All the Girls I've Loved Before. Zometeen wat nieuws over Limburgse bedrijven die blijkbaar op zoek gaan naar personeel in Wallonië.

0: to the company store.
1: Sixteen Tons, en dat was hem, Louis Neus. En verschillende Limburgse bedrijven trekken later deze week naar Grasse-Ologne om daar op een jobbeurs Waalse werkzoekenden aan te trekken. Het bezoek past in de werkweek, waarbij de regionale arbeidsbemiddelaars zoals VDAB, Forum en Actiris hun krachten bundelen om de interregionale arbeidsmobiliteit te promoten. Vanuit de VDAB zorgen ze ervoor dat er ook 8 Limburgse bedrijven aanwezig zijn, waaronder Hans Anders, Bent Café en Rent a Car. Dat zegt Joris Philips, directeur van VDAB Limburg. De Waalse en Brusselse arbeidsmarkt tellen respectievelijk 144 en 103 knelpuntberoepen. In Vlaanderen zijn er dat 227.

De Drifters, en dat hier bij Radio Ludo in Something Tells Me. En dan nog naar de weerupdate. Vandaag krijgen we in de namiddag droger weer met opklaringen vanaf het westen. Het wordt erg zacht. We halen net geen 20 graden aan zee. Daar waait trouwens een vrij krachtige wind. En vanavond en vannacht krijgen we brede opklaringen. Lokaal wat mist bij zo'n 7 tot 13 graden. En vanaf morgen tot en met donderdag krijgen we zonnige perioden en wolkenvelden. En dat bij maxima rond een graad of 19.

plaat die nog altijd grijs gedraaid wordt, ook hier bij ons bij Radio Ludo. Dat was Barry White. En nu naar Willy Sommers en Kom, geef me je hart.

Dat was Willy Sommers en Kom, geef me je hart. En je weet het, onze website en Facebookpagina staan altijd voor u open voor commentaar, verzoeken en wat dan ook. Je weet het, radioludo.be of via Facebook. Ik ga daar zeker eens een kijkje nemen en nodig ook familie en vrienden uit om daar een like achter te laten en ze lekker laten mee te luisteren naar Radio Ludo. Dat kan in Hasselt via 107.2, in Hasmegouw via 107.6, via DAB Plus in heel Limburg en wereldwijd dus via radioludo.be. Heel graag tot morgen, zelfde tijd, zelfde zender.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Pelt heeft er een tweede natuurbegraafplaats bij. Na de rozen is nu ook Eindakker in gebruik. Mensen kiezen ervoor een laatste rustplaats midden in de natuur. De begraving gebeurt in een biologisch afbreekbare urne zonder graftekens. Nabestaanden kunnen terecht op een ceremonieplek. Voor Peltenaren is de begraving gratis. Niet-Peltenaren betalen €250. In Lanaken vond afgelopen weekend de 8e editie van de Boekenbottelarij plaats. Limburgse auteurs kregen er de kans hun werk te promoten en boeken te signeren. Er waren 45 standhouders aanwezig in het cultureel centrum. De beurs ontstond 8 jaar geleden omdat Limburgse literatuur te weinig aan bod kwam op Vlaamse boekenbeurzen. Daarnaast was er een lezing over Hilarion Tans uit Rekum. Vandaag krijgen we in Limburg zon en wolken, met in de namiddag kans op enkele buien. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen blijft het droog en breekt de zon door, bij maxima rond 18 à 19 graden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

raakt meer bekend over het incident waarbij afgelopen nacht een politieagent is gedood in Jette. Het gaat om een agent van de anti-overvalbrigade. De man is doodgeschoten toen hij een auto moest onderscheppen die was gestolen bij een carjacking in Tubeke. De mannen die in de wagen zaten begonnen meteen te schieten en de politieman van 41 is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin en justitieminister Verlinde reageren geschokt op de zaak, net als de politievakbond. Ook de burgemeester van Brussel, Philippe Klose, betuigt op sociale media zijn steun aan de familie en collega's van de agent. Het is nog niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Voor het tweede jaar op rij houdt premier De Wever geen beleidsverklaring. Normaal geeft een eerste minister telkens op de tweede dinsdag van oktober in het parlement een stand van zaken en de regeringsplannen voor het komende jaar. De regering moet dit jaar 10 miljard euro vinden om de begroting rond te krijgen en dat is nog niet gelukt. Diesel en stookolie worden morgen goedkoper. Diesel kost dan aan de pomp nog maximaal 2,42 euro per liter, een daling met meer dan 6 cent. De prijs van stookolie daalt met bijna 3 cent per liter, naar maximaal 1,53 euro voor wie meer dan 2000 liter bestelt. En een Amerikaanse expeditie is aangekomen op het onbewoonde eiland Nikumaroro in de Stille Oceaan om daar te zoeken naar het vliegtuig van Amelia Earhart. Zij was een luchtvaartpionier die in 1932 als eerste vrouw solo en non-stop over de Atlantische Oceaan vloog. 5 jaar later verdween ze met haar navigator tijdens een poging om als eerste vrouw de wereld rond te vliegen. Hun vliegtuig is nooit teruggevonden. De onderzoekers bestuderen nu een voorwerp dat op satellietbeelden te zien is. Ze willen nagaan of het om resten van het bewuste vliegtuig gaat. Regenachtig vandaag bij temperaturen tot hooguit 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Gemeenten rond Leopoldsburg willen dringend extra maatregelen tegen de everzwijnenoverlast. Dat bleek maandag op een overleg in het gemeentehuis. Barry Lieves uit Leopoldsburg moest donderdag op de vlucht slaan voor een rotte everzwijnen. 40% van het gebied is momenteel niet bejaagbaar. Er komen mogelijk meer jachtgebieden en drukjachten. Ook het militair domein is een knelpunt. Politie Karma hield afgelopen weekend verkeerscontroles in Genk. Een bestuurder reed 160 km per uur op de Westerring en raakte zijn rijbewijs 15 dagen kwijt. Op de Henry Fortlaan en Oosterring werden driftende voertuigen onderschept. Zondag controleerde de politie op rijden onder invloed in Bocholt, Houthalen, Helchteren en As. 8 bestuurders dronken te veel. 2 reden onder invloed van drugs. Ook opgedreven fatbikes werden geverbaliseerd. Vandaag krijgen we in Limburg zon en wolken, met in de namiddag kans op enkele buien. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen blijft het droog en breekt de zon door, bij maxima rond 18 à 19 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

door. Well, I can look at you and I can tell you no child no more.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Optieketen Hans Anders stopt voorlopig met de verkoop van de slimme camerabril van Meta. Dat is het bedrijf achter WhatsApp, Facebook en Instagram. De verkoop wordt opgeschort zowel in ons land als in Nederland. Drie Nederlandse organisaties stappen naar de rechter vanwege die slimme camerabril. Ze willen dat Meta de privacy beter beschermt en dat de bril voorlopig uit de verkoop gaat zolang heimelijk filmen mogelijk blijft. Voor de Bulgaarse kust zijn opnieuw twee vrachtschepen getroffen door drones. Eén schip, de HS Dignity, is gezonken. Vijf bemanningsleden zijn gered, 11 anderen worden vermist. Alle 15 opvarenden van het tweede schip zijn gered. Eén van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom zijn er vermoedens dat Rusland achter de aanvallen zit. Maar dat is niet bewezen. Bulgarije heeft de Russische ambassadeur om uitleg gevraagd. In Hongkong is een werk van de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh voor het eerst in 60 jaar in het openbaar te zien. Het schilderij heet Kastanjebomen in bloei. Het trekt heel wat kijklustigen die daarvoor met honderden in de rij staan. Het werk is in privébezit en wordt volgende maand geveild in New York. Veilinghuis Sotheby's verwacht dat het doek voor zowat 160 miljoen euro onder de hamer zal gaan. Dat zou voor een Van Gogh een recordbedrag zijn. De Formule 1 keert terug naar Afrika. Rwanda organiseert vanaf het begin van de jaren 2030 10 jaar lang de Grote Prijs van Afrika. Het circuit moet nog worden gebouwd in Bugesera op ongeveer 40 kilometer van de hoofdstad Kigali. De laatste Formule 1-race in Afrika vond plaats in 1993 in het Zuid-Afrikaanse Kyalami. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. Er kan nog een buitje vallen bij maximaal 20 graden. Morgen meestal bewolkt, maar wel zacht tot 19 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regioradio Nieuws.
3: Veld heeft er een tweede natuurbegraafplaats bij. Na de rozen is nu ook Eindakker in gebruik. Mensen kiezen ervoor een laatste rustplaats midden in de natuur. De begraving gebeurt in een biologisch afbreekbare urne zonder graftekens. Nabestaanden kunnen terecht op een ceremonieplek. Voor Peltenaren is de begraving gratis. Niet-Peltenaren betalen €250. In Lanaken vond afgelopen weekend de 8e editie van de Boekenbottelarij plaats. Limburgse auteurs kregen er de kans hun werk te promoten en boeken te signeren. Er waren 45 standhouders aanwezig in het cultureel centrum. De beurs ontstond 8 jaar geleden omdat Limburgse literatuur te weinig aan bod kwam op Vlaamse boekenbeurzen. Daarnaast was er een lezing over Hilarion Tans uit Rekum. Vandaag krijgen we in Limburg zon en wolken, met in de namiddag kans op enkele buien. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen blijft het droog en breekt de zon door, bij maxima rond 18 à 19 graden.

0: dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Het is goed.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeroborg-Loom en Houthale-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de moord op een agent van 41 in Jette vorige nacht. Brussels procureur des Konings Moanil heeft dat gezegd op een persconferentie. De agent maakte deel uit van de anti-overvalbrigade, een afdeling van getrainde politiemensen die ploegen bijstaat bij gevaarlijke opdrachten. De man was zijn burgertenue uitgestuurd als verkenner naar een auto die was gestolen in Tubeke. De mannen in het voertuig vuurden meteen en de agent stierf door een kogel in het hoofd. Volgens Moanil zijn bij het voertuig ook wapens en een lading drugs gevonden. De politievakbonden reageren woedend en spreken van verschrikkelijke feiten. De vakbond VSOA vraagt andermaal om een harde aanpak van geweld tegen de politie, maar benadrukt dat ze al geruime tijd alarm slaat over de toenemende mate van geweld en vooral de straffeloosheid. Volgens de bond heeft de politiek te weinig oor voor het probleem en kan justitie zijn werk niet naar behoren doen. De vakbond verwijst ook naar de jonge relschoppers uit Brussel die agenten zwaar belaagden en afgelopen weekend weer vrij kwamen bij gebrek aan plaats in de instellingen. Het politieke jaar in de Kamer is vanmiddag geopend, maar dus zonder beleidsverklaring van premier De Wever. De zitting bestond enkel uit zware kritiek van de oppositiepartijen. Anders spreekt van een pijnlijke stilstand van onze economie. De PS verwijt de Arizona-regering lafheid. En Vlaams Belang stelt Bart De Wever persoonlijk verantwoordelijk voor het uitblijven van een begrotingsakkoord. De fractievoorzitters van de meerderheidspartijen wilden niet op de kritiek reageren. En een nachtclub in Antwerpen-Noord moet op bevel van burgemeester Van Doesburg voor 3 maanden dicht. Volgens de burgemeester registreerde de lokale politie het voorbije 1,5 jaar niet minder dan 12 ernstige incidenten met extreem geweld en liep ook de overlast voor omwonenden de spuigaten uit. Enkele weken geleden nog kreeg een bezoeker van de nachtclub een mes in de buik. Het Kwik haalde vanmiddag uiteindelijk toch nog 20 graden. Ook vanavond is het nog vrij zacht, maar er komen meer wolken en er is nog kans op lichte regen. Vannacht overal droog en minimaal tot 13 graden.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

yeah.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de moord op een agent van 41 in Jette vorige nacht. Brussels procureur des Konings Moanil heeft dat gezegd op een persconferentie. De agent maakte deel uit van de anti-overvalbrigade, een afdeling van getrainde politiemensen die ploegen bijstaat bij gevaarlijke opdrachten. De man was in burgertenue uitgestuurd als verkenner naar een auto die was gestolen in Tubeke. De mannen in het voertuig vuurden meteen en de agent stierf door een kogel in het hoofd. Volgens Moanil zijn bij het voertuig ook wapens en een lading drugs gevonden. De politievakbonden reageren woedend en spreken van verschrikkelijke feiten. De vakbond VSOA vraagt andermaal om een harde aanpak van geweld tegen de politie, maar benadrukt dat ze al geruime tijd alarm slaat over de toenemende mate van geweld en vooral de straffeloosheid. Volgens de bond heeft de politiek te weinig oor voor het probleem en kan justitie zijn werk niet naar behoren doen. De vakbond verwijst ook naar de jonge relschoppers uit Brussel die agenten zwaar belaagden en afgelopen weekend weer vrij kwamen bij gebrek aan plaats in de instellingen. Het politieke jaar in de Kamer is vanmiddag geopend, maar dus zonder beleidsverklaring van premier De Wever. De zitting bestond enkel uit zware kritiek van de oppositiepartijen. Anders spreekt van een pijnlijke stilstand van onze economie. De PS verwijt de Arizona-regering lafheid. En Vlaams Belang stelt Bart De Wever persoonlijk verantwoordelijk voor het uitblijven van een begrotingsakkoord. De fractievoorzitters van de meerderheidspartijen wilden niet op de kritiek reageren. En een nachtclub in Antwerpen-Noord moet op bevel van burgemeester Van Doesburg voor 3 maanden dicht. Volgens de burgemeester registreerde de lokale politie het voorbije 1,5 jaar niet minder dan 12 ernstige incidenten met extreem geweld en liep ook de overlast voor omwonenden de spuigaten uit. Enkele weken geleden nog kreeg een bezoeker van de nachtclub een mes in de buik. Het Kwik haalde vanmiddag uiteindelijk toch nog 20 graden. Ook vanavond is het nog vrij zacht, maar er komen meer wolken en er is nog kans op lichte regen. Vannacht overal droog en minimaal tot 13 graden.

0: viewers are bready.
1: In heel Limburg, digitaal op DAB+. Jouw leukste evergreens. Geniet van je dag. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Roemeense man die zondagavond tot 2 keer toe met zijn auto een tandartspraktijk heeft geramd in Stekene, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het zou gaan om een wraakactie, omdat de man in de bewuste praktijk eerder was ontslagen. De materiële schade was enorm en de man raakte zelf ook licht gewond. De raadkamer beslist vrijdag of hij verder in de cel blijft. In Frankrijk houdt het zware studentenprotest aan. Volgens Binnenlandse Zaken zijn in meerdere steden opnieuw 200.000 scholieren en studenten op straat gekomen, een kwart daarvan bij betogingen in Parijs. Daar ontaarde de actie ook weer in rellen met de politie die meermaals moest chargeren. Er zijn ook opnieuw auto's in brand gestoken. Intussen roept de grootste vakbond in de publieke sector op tot 1 grote stakingsdag in Frankrijk, op 5 november. De vakbond wil een eind aan wat ze noemen de begroting die alleen maar bezuinigt. Nog in Frankrijk neemt het antiterreurparket het onderzoek over naar de schietpartij van maandag op een middelbare school bij Marseille. Een leerling naar het derde middelbaar schoot daar met een vermoedelijk van thuis meegebracht jachtgeweer op de directeur en de lerares. Die raakten beide licht gewond. Onderzoek wijst uit dat de dader van 14 een actief aanhanger is van de True Crime Community, een online gemeenschap die massamoorden en hun daders verheerlijkt. De jongen zou ook sociaal erg geïsoleerd zijn. In het oosten van Congo zijn nu al meer dan 9000 mensen besmet met ebola. Een dikke 2000 onder hen is genezen verklaard, maar 2 keer zoveel besmette patiënten hebben de infectie niet overleefd. De cijfers komen van de Congolese autoriteiten en staan haaks op de positieve signalen die de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs gaf. De hulpverlening verloopt nog altijd moeizaam door het geweld tussen rebellen en militairen in Oost-Congo. Zij zouden ook humanitaire werkers aanvallen. De nacht is helder en overwegend droog, maar fris, bij hooguit 10 graden. Daarna een bijzonder zonnige dag tot 19 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

verzopen door en door nat. Wist ik maar hoe ik jou ooit vergat. Oh, ik mis je zo. Als je wist hoe ik naar je verlang. Jou te zien is mijn enige drang. Het is zo stil en

Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.